Toch een prachtige muziek, hè? Van Helen Meijs, vrienden, van haar nieuwe album A Perfect Storm. En we hebben even gedraaid om mee te beginnen, om los te komen. You look like you need a drink. Helen Meijs, ja. Ik weet niet hoe ze dat kan zien, maar dit is in elk geval de titelsong van The Perfect Storm. Het is een schitterende LP en ze heeft ons even...

In het kader van de mooie vrouwenstemmen hebben we een andere binnengekregen van Bridget Purdy is die. En dat is The Mother of the Crossroads. En dan denk ik, ja, en Dirk is er weer. Dan kijken we elkaar aan en zeggen, moeten we daar nou van denken? Hè? Nou, totdat je natuurlijk de eerste plaat opzet. Hè? En dat is Too Full of You. En dat klinkt...

Oeh, ja, ik bedoel maar. Goed, vrienden, je krijgt hier natuurlijk de muziek te horen die je echt nergens anders krijgt. Want waar sturen mensen hun albums naartoe? Naar Red Velvet natuurlijk, als ze hun gepromoot willen hebben. En dat wil. Mother of the Crossroads van Bridget Purdy is een hele leuke, maar niet te traceren album geworden. Je weet niet precies wat je voor je hebt en dat vinden wij leuk. We hebben wel nu Rise Like the Water, ook weer zo'n mooi nummer.

Jabez Tillman, vrienden, met What Happens Next, zo heet het album. En we hebben er vorige week één track van gedraaid, maar we vonden dat toch gezamenlijk na overleg weer, nou Dirk terug is van vakantie, dat we eigenlijk best nog eens even een paar tracks ervoor kunnen draaien. Someone in My Mirror, zingt hij. Zo van What Happens Next, hè?

Tot zover Gabe Stilman. En nu moet je echt ophouden met zingen, want we hebben er weer eentje. En dat is de zangvereniging van Mareli Curiel. Deep Blues heet die zangvereniging. En als ik zo even naar de hoes kijk, dan zie ik daarin staan featuring Junior Mac, Bernard Purdy en Tony Carnier. Of Carnier, nee, Carnier is het. Ja, ik zeg het verkeerd. Nou, dat... Dan heb je een ploegje mensen bij elkaar die van wanten weet. Wanten, dat zijn handschoenen, dat weet u wel. Maar zij pakken hun instrumenten en hun stem niet met handschoenen aan. De eerste die we hebben is deze. Dat is de Kokomo Blues.

Ja, mooi hè. We houden deze even in beraad hier in de studio op de kast, hè. En dan kunnen we er nog eens weer wat van draaien, want we gaan natuurlijk nog eentje draaien. En dat is een uitvoering van Baby Please Don't Go. Nou ja, goed, moet je horen wat ze ervan maken met elkaar.

0: ingetogen werk van deze mensen. En ze heten allemaal samen bij elkaar. Dat moet ik toch even zeggen. De zangvereniging Morelli Curiel. Deep Blues heet dit album. Vrienden, het is tijd. We zijn al lang weer over het half uur heen. Dus is het tijd voor...
1: Muziek. Uit de vorige eeuw.

Dit waren dan onze drie zwijmelaars. De laatste die zojuist hadden, dat was Rosie van Don Partridge. En dat was hartstikke leuk. Dat was een one-man band. Dus hij kreeg nooit ruzie met zijn orkestleden. Daarvoor hoorde je Delaney en Bonnie en Friends, Miss Anne. En dat was wel een band met een hele hoop nummers en een hele hoop ego's. En die hebben vaak wel ruzie gekregen. En daarvoor hoorde je Pussycat met La Bamba, Long Beautiful Version van La Bamba. Willie Willey in de hoofdrol en dat ging weer hartstikke goed. La Bamba. Nederlands werk en dan gaan we nu over, vrienden, naar de nieuwste singles die we binnen hebben gekregen naar aanleiding van een album wat gaat uitkomen.

Ja, ellende en ik kan me het goed voorstellen. Tony Olsson's project was dat. En ze hadden een nieuw album. Daar gaan we straks nog wat van horen. Dit was Yesterday Again. Dan gaan we nu over naar de tweede nieuwe die ik voor je heb. Straks in de tweede uur gaan we direct aanvangen met de nieuwe die we gekregen hebben als aanleiding naar hun album. Peter Colorado zeg je natuurlijk. En Back at My Side. En ik neem vast afscheid van je. Nou, ik zie je natuurlijk naar de station call en de timecheck. En dan zien we elkaar weer met nieuwe singles.

0: Merci, mon jeune amour, Gerard Klaassen.
1: Gerard Klaassen.
2: En we beginnen direct met het nieuwste. En dit is Steve Bonham and the Long Road met Sally in Blue Flames.

Emily Wijker doet flink van zich spreken. En ook met de band is het toch wel heel erg goed onderweg. Nou, er is een nieuwe plaat uitgekomen natuurlijk. Want er zijn drie singles uitgekomen voor zover Dek. Ja, oké, Dek zegt ook van ja. En dan hebben we dan nu de vierde. En dat is Te Heet voor de Nacht. En het is een heel mooi samenspel tussen instrument en stem. Prachtig.

Emily Wijker, mooi hè? Ja, ik vind het schitterend. Het is even dat je even moet wennen natuurlijk aan de combinatie van muziek en stem en van persoon, maar dat gaat best. Bridget Binnen, Half of Me is de volgende en gaat daar even voor zitten. Dus een mooie vrouwenstem.

Ja, prachtig hè. Wat je nu hoort op de achtergrond is de intro van The Light in Darkness van Ludiosis. Ik verwacht heel veel van deze groep. Ik verwacht dat er een schitterende, een sidderende, een bevende, een bewegende album uitkomt. En als je dit hoort, dan denk je ook van, wij willen meer.

Ja, you want more. Ja. De volgende vrienden is een klein beetje in de folksfeer. Dit is The Lady of Knock. En het wordt gespeeld, het zijn de Palomas Reel. En het wordt gespeeld door een heer, die is Gezer.

Ja, dan hebben we nu de zevende album van de Anthony Paul Soul Orchestra. Nou, dan weet je, als ik dat zeg, dan is het natuurlijk even dat je moet aanwennen van de lange naam. Maar als ik dan zeg Willie Jordan, want Willie Jordan is de zanger van deze club. En ze hebben een prachtige nieuwe plaat gemaakt. Moet je eens horen.

ben ik niet een echte soul man. Maar ik kan me dit wel voorstellen dat hij leuk is. En het is echt leuk is om te swingen. Zeg. Moet je horen. Die Anthony Paul Soul Orchestra featuring Willie Jordan. Ik heb er nog eentje. Hey, krijgen we... Ja, wacht eens even. Je was te snel, Dirk. Jongen, dit gaat niet goed. Ik heb er nog eentje. Dat is Still Smelling Smoke. What Can We Do?

0: Goed, die Anthony Paul Soul Orchestra, mooi is dat, hè? We hebben nog twee LP's te gaan, maar eerst natuurlijk, omdat we bijna op het half uur zitten, is het alweer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3, 3.

0: Nou, wordt het Dirkse weer prachtig uitgezocht en bij elkaar geraapt vandaag. Dit was de Sir Douglas Quintet met Dynamite Woman. Het stond in 1969 ergens in een hitparade. Jawel, in Nederland tenminste. En daarvoor hoorde je de Shoes. Ach, mijn hemel, Theo, met Osaka. En dat was van 1970. En we zijn aangevangen met de Cats uit 1972. Let's Dance was dat. En dat was ook een top 40 nummer. Nou ja, we draaien normaal geen top 40 nummers. Want music is much more than the 40 hits. Yes.
1: Gerhard Claassen.
2: Hi, Blues Man.
0: Ja, ik had je nog twee albums beloofd en de eerste is Albert Castilla met Grits and the Glory en dan ga je straks losgaan, dan gaat hij straks los met Uncertainty en dat is natuurlijk net iets voor Albert Castilla.

0: Grits and Glory. Dus fantastisch gitaarwerk. Ik kan het zelf niet zo spelen. Ik kan überhaupt geen gitaar spelen. Maar het is een fantastisch. Ik wilde dat ik het ook kon. En dan zou ik het zo willen. Nog even terug naar vorige week. Toen hadden wij van de DeLorean Delusions, Nick and Rhea, hebben wij een nummer gedraaid. En het heette Money for Nothing. En aangezien Dirk het niet gehoord heeft, gaan we hem nog een keer draaien.
1: Money!

Dat zou ik niet zeggen dat we er al bijna 2 uur op hebben. Ik zou makkelijk nog 2 uur door kunnen gaan. Want we hebben zo ontzettend veel nieuw werk binnengekregen. En we hebben dan toch wel eens een paar keer 2 tracks gedraaid van zo'n LP. En af en toe kun je dat via de ruimte eigenlijk niet doen. Dan zou je één track moeten draaien en dan weer op terugkomen de volgende week. Maar om je nou een idee te geven van hoe het allemaal precies werkt op zo'n album, draaien we de 2. Dat doen we ook van Albert Castilla. En dat is het nummer In My America.

We nemen afscheid, vrienden, en ik zie je natuurlijk graag terug volgende week. Zelfde tijd, zelfde radiostation, zelfde programma. Zelfde gloedvolle presentatie van muziek die je nergens anders hoort. En ik zeg mooi.